0: Of mensen heeft.
1: Mensen heeft.
0: Ja, ICA aan de ambulance.
1: They're less than a block away.